Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teugen. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen diegenen die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pistlink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saoedi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Buis lag bij Teuge. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het 7e in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in het opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser. 17 tot 19 graden.
0: Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw Van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.
1: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
3: Goeiemorgen! Koffie!
4: Zwart graag.

Nee, dat is geen Take It Oasis. Volgend uur weer kans. Elk uur deze week bij King. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam.

0: bij Kink. Goedemorgen, net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Met de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio van woensdag 16 september. Wacht worden met Best Alternative Rock, dat doe je bij Kink. En met de kennis dat het een frisse en wisselvallige dag wordt vandaag. Het wordt zo'n 18 graden. Wat af en toe wat regen. Ja, een beetje, nou ja, echt zo'n beginnend herfstdagje wel.
3: Hey,

0: Nirvana en In Bloom.
1: Feesten zet je aan, elke ochtend op kink.
0: De eerste nieuwe Queens of the Stone Age, Insignificant Good Order. Die kwam er heel soepel uit, ja. Insignificant Other.

Ik weet niet wanneer jij de weekboodschappen doet. Je doet het meestal op vrijdag of zaterdag. Is het toch echt wel een weekendding? Dan kun je ook even wat lekkers halen voor in huis voor vanavond. Wat te knabbelen voor bij de film. Of voor als de buren op de borrel komen. Maar misschien duurt het wel vandaag. Misschien is vandaag wel jouw boodschappendag. Maakt niet uit. Grote, dikke tip. Doe het solo. Ga solo de supermarkt in. Niet alleen vanwege wat vorige week in het nieuws was. Dat de supermarkt kennelijk ineens dé plek is om een date te scoren. Nee, als je solo winkelt, koop je veel minder onnodige dingen. En ook veel minder dikmakende dingen. Met z'n tweeën blanden er gemiddeld veel meer dingen in de wagen. Omdat je dan toch, oh, dit is wel leuk, dan ga je de ander overtuigen. En je voelt al een beetje het gezellig van samen. Solo ben je veel meer pragmatisch door die supermarkt aan het heen rennen. En de gemiddelde boodschapper, solo-boodschapper, doet 8 items in het mandje. Maar als koppel zijn het er al snel 20. Partners werken als medeplichtigen die elkaar aanmoedigen om ongezonde extraatjes en impulsaankopen mee te nemen. Dus, bij de volgende ronde boodschappen doen, schat, ik ga wel eventjes alleen. Ik doe het alleen. En als er dan toch een impuls aankoop is, zo'n candybar bij de kassa of zo,

0: Arcade Fire en Rebellion Lies bij Kink op de vroege woensdagochtend. Zometeen het nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan meer muziek, de 100 Youth Toploader en ook de Dolphin's Cry komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
20: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor. Verkeersminister Karremans is pislink op de boeren die gisteren langs allerlei snelwegen hooibalen in brand staken uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij gaat aangifte doen, zei hij in de talkshow Pauw en de Wit. En Dean Sanders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. Blijkt te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice won. Hij werd 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het werd zo'n 18 graden.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen, 8 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knooppunt Empel en Zaltbommel, 5. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. Kink.

De Hardest Youth bij Kink en Death Wish. 6:43, oftewel bijna 6:45 op de woensdagochtend. Kink Alternative de Rock Radio, goedemorgen. Fijn dat je ook weer bij bent bij de No Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Pearl Jam hoor je zo meteen. Youngblood komt eraan. En dit is, ja, het is nog donker buiten. Het kan Toploader, Dance.

0: bij King. Vroeger woensdagochtend wisselen we bewolkt vandaag. In de loop van de dag komen er buien vanuit het noordwesten met kans op onweer en korrelhagel.
1: Klote weer!
0: Temperatuur 19 graden.

0: Bibi en Sun Has Set. Zo, die was iets sneller voorbij dan ik al gedacht. Had je het in de gaten? Bij de tijd voor inderdaad bij de van 7 uur. Gelijk erachteraan hoor je. Iets van Oasis, dat is sowieso één keer. Maar komt er een tweede achteraan? Dat is dan de vraag. Daarvoor moet je blijven luisteren. Hoor je een tweede Oasis erachteraan? Dan is het tijd om gelijk een bericht te sturen met de King Cap. Wil je misschien tickets voor Oasis in Amsterdam op 16 juli? Je kunt nu alvast een bericht sturen. Als je een idee hebt voor een liedje dat je zelf zou willen horen. Even geen Oasis, hè? Dat bepaal ik zelf eventjes. Wat zou jij graag willen horen als Kinkstart? Waarmee wil jij je woensdagochtend lekker laten beginnen? Kun je me laten weten. Stuur een bericht met de Kink in met daarin jouw verzoek.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
21: Deze week alleen bij Kink. Elke uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
2: Anyway, here's Wonderwall. Kinkstart.

0: komt er maar, ja.
1: Goedemorgen allemaal!
0: Een berichtje van Jasper, wat ik toch wel erg snap. Beetje jammer voor elke artiest die na het eerste Oasis-nummer wordt gedraaid. Ook al is het je lievelingsnummer, je bent toch teleurgesteld dat het geen Oasis is. Dat het geen Oasis is, ja. Ja, ja, sorry, Yard Act. dit was Yard Act, niet twee keer Oasis. Wel Wonderwall, maar wellicht zo meteen om 8 uur wel weer. Als je twee nummers van Oasis achter elkaar hoort op het hele uur, dan stuur je een bericht en dan maak je kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. 16 juli, vergeet niet, je hebt nog tot morgenmiddag 5 uur de tijd om jezelf in te schrijven via de Oasis-website als je kaarten wil kopen. Daarna is het gewoon echt klaar. Echt, echt, ja. Keihard, keihard. Het is 6:55. Hallo, mijn naam is Michiel.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: En wie ben jij nou weer?
0: Robert is erbij. Ed, Hein. Journey zit er helemaal klaar voor, Oasis. In een Oasis bandshirt. Zit even een foto mee. Joep, Frens, Marijke, Jan, Jurjen, Sjoerd, Thomas. Volle bakken met mensen die er gezellig bij zijn.
5: Gezellig.
0: Sophie die stuurt in hoofdletters stommerik, omdat ik geen twee keer Oasis draaide. Sorry. Ik heb ook niet altijd alle keuze. Maar soms gebeuren die dingen zo. Hey, weet je wat we vandaag weer eens ouderwets krijgen?
6: Klootje weer!
0: Ja, wisselend bewolkt en in de loop van de dag komen er vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en korrelhagel. Wat een

0: Kwart over zeven op woensdagochtend. Even kijken. Raymond Suus, de hele hype van de Engelse Nick en Simon ontgaat me volledig. Ja, is prima. Ik snap nooit waarom je dat dan wil delen. Oké, dat vind je minder leuk. Oké. Bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag. Zo'n grote terugroepactie een poosje voor. Die staat al een jaar open. Maar heel veel mensen doen er niks op uit. Het duurt gemiddeld 1,5 uur voor je na het opstaan echt wakker bent, blijkt het onderzoek. De gemiddelde wekker gaat om 7:14, dat is nu 3 minuten geleden. Maar we voelen ons pas om 8:44 klaar om de dag te overmeesteren. Waarbij de eerste kop koffie gemiddeld om 8:35 gedronken wordt. En het is echt slikken aan de pomp als je een dieselauto hebt. Dieselprijs is opnieuw omhoog gegaan naar bijna €2,77 per liter. De prijs voor benzine is een fractie gedaald, maar nog steeds de hoofdprijs hoor. €2,72. Nog gevaarlijk dicht tegen het all-time record aanschurend.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
2: Anken.
0: Jacqueline!
2: Hallo?
0: Hallo, dit is niet Jacqueline, hè?
2: Nee, dit is niet Jacqueline.
0: Nee, sorry, dan heb ik een verkeerd nummer doorgekregen. Dan ga ik het heel snel even rechtzetten. Sorry,
2: nee, dit is mijn vrouw. Jullie bellen mijn vrouw.
0: Oh, maar ze heeft een berichtje. Oh, kijk. Ze heeft een berichtje gestuurd met dit nummer in als afzender. Hallo, ik ben Michiel van Kink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent niet meer bij je vrouw, hè?
2: Nee. Nee, helaas niet, nee.
0: Ja, dan kan ik haar bellen. Ik kan het ook aan jou doorgeven. Ik ga een plaatje vragen wat je vrouw heeft aangevraagd. Ze zou je kunnen raden, dit is wel grappig. Wat denk je dat je vrouw heeft aangevraagd?
2: Oh, dat is een goeie. Ik denk Motorcycle
0: AJ. Nee, joh, dat is in één keer goed. Wat goed. Oké, nou, dan... Sorry, ik ben even... jouw naam is even tussendoor gesloten. Hoe heet jij?
2: Wilbert.
0: Wilbert. Wilbert en Jacqueline, jullie zijn van elkaar gemaakt, want je kunt elkaar zelf helemaal aanvullen. Dus ik ga niet eens meer bellen, maar bij deze is het gewoon geregeld. Ik ga een motorcycle draaien met Hey Jane. En ik vind jullie een fantastisch koppel.
2: Hey, super, dankjewel. Hey, succes met de show. Kings.

0: Echt zo'n typisch kink juweeltje. Ze komen uit Noorwegen. Dit liedje komt in 1998. Motorpsycho. En Hey Jane, aangevraagd door Jacqueline. Want dat had gelijk de man aan de lijn. Hartstikke mooi. Wel tof. Erwin die stuurt. Wow, dat hoor je bijna alleen bij een King 1500. Zo goed. Ook Jan Willem is er blij mee. Meer Motorpsycho op kink. En Victor stuurt. Lekker nummer. Ken het helemaal niet. Vette stem. Ja, het is eind jaren 90 dus al. Maar je hoort hem daar niet al te vaak. Maar dit is net zoals... Nou, dan kom ik er niet meer op. Je hebt van die typische liedjes die echt al sinds de jaren 90 bij Kink worden gedraaid en die elk jaar weer voorbij komen in de Kink 1500. Echt die typische Kink-juweeltjes. Nou, dit is zo eentje. Oké. Even kijken. 7:56. Goeie woensdagmorgen, zeg. Weezer is meteen op de radio. En ook Radiohead komt eraan. En in het ANP-partij van 7:30. Michiel vraagt een stormpraatje eroverbij. Misschien had je voor vandaag een vliegreis gepland staan. En dacht je, crap. Er is een staking aangekondigd. Goed nieuws, die gaat niet door. Meer nieuws van 7:30 komt er zo aan.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: Albert.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
0: Albert Heijn. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Half acht. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor, dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En 3 doden bij een crash van een NBC News helikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het werd zo'n 18 graden.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen, 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij. Kink.

Ja, ik heb het helemaal niet zo heel erg vaak gehad over het album. Het draait wel heel veel, Weezer. En misschien weet je wel dat het een van mijn alle favoriete band is. Maar dit komt dus van de Gold album. Het is nu een weekje of drie uit of zo. Het is echt, echt, echt een heel fijn album. Wat ik heel tof vind, Weezer doet hetzelfde op dit album als wat Queens of the Stone Age ook heeft aangekondigd voor hun volgende album. Weg met de clicktrack. Gewoon spelen en als het af en toe een beetje fout gaat en het tempo wisselt een beetje, dan is dat menselijk, dan is dat goed. En dat is één grote, ja, steeds grotere middelvinger tegen AI. Ik word daar wel blij van eigenlijk. We Might As Well Be Strangers van Weezer bij Kink. Doet het ook goed in de reviews. Metacritics geeft een 79. Dat is een hele mooie, bijna stevige 8. Dat is goed voor een Weezer-album. Ben ik ook blij mee. En misschien heb je wel meegekregen dat ik in mei... dan speelt Weezer in Nederland. Kink presents Weezer in AFAS Live. Ja, ja. Op die dag ga ik samen met bassist Scott van de Weezer een tatoeage laten zetten van Led Zeppelin. Niet dat ik iets met Led Zeppelin heb, maar het is een bijzonder verhaal. Je kunt het in het kort zien op mijn Instagram, wat hier het verhaal achter is. Het hele verhaal, namelijk het volledige interview dat ik met Scott had over de totstandkoming van het album. Hoe de ideale setlist wordt samengesteld en zo. Dat vind je allemaal op kink.nl en in de Kink-app. 8:08. We zijn deze week in Ik Was Vandaag Jaar Oud in een Eerste Wereldoorlog reeks beland. Dankzij Michael. Hij is onderwijzer op de basisschool en geeft dus ook geschiedenisles. En kwam er op een gegeven moment achter bij het voorbereiden van die lessen dat heel veel dingen populair geworden zijn of zelfs zijn uitgevonden in de Eerste Wereldoorlog. En hij had er zoveel dat we dachten, nou, dan maken we er gewoon een week lang een special van. Afgelopen dagen heb je al kunnen horen dat het polshorloge zijn opwachting maakte in de Eerste Wereldoorlog. En ook het theezakje. En voor vandaag beloofde hij al iets waar vooral vrouwen veel mee te maken hebben. En wat dat is, dat hoor je zometeen na AC/DC. En nu Florence and the Machine, Rabbit Heart, Raise It Up bij Kink.

0: Net kort vlag geweest. Even een heel grote felicitatie naar medekinker Martijn. Die stuurt zojuist: hey Michiel, wij zijn, en wij is dan hij en Mirjam, 12,5 jaar samen. Ik sta net staat mijn oudste dochter me op te wachten bij de badkamer. Of ik mijn ogen en neus dicht wil doen, dan zag ik het luxe ontbijt met de croissants niet. Wil je Mirjam feliciteren met het feit dat ze het al 12,5 jaar met mij volhoudt? Fijne uitzending van Martijn. Martijn en Mirjam van harte en wat ontzettend lief. Niet kijken, niet ruiken, want dan ruik je de croissants. Ach, wat ontzettend lief. En ik krijg net een berichtje van Michael of Miguel, dat wil ik vanaf zijn, dat de eerste namen van Rock Amrien bekend zijn gemaakt. En dat is interessant, want dat wil nog wel eens een overlap geven voor bijvoorbeeld een Pinkpop. Daar duik ik zo even met je in. Eerst is het hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15, net een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. Deze week alles rondom de Eerste Wereldoorlog. Michael, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Michiel.
0: In onze speciale Ik was vandaag je oud special week over de Eerste Wereldoorlog. We zijn erachter gekomen dat het theezakje en het polshorloge uit de Eerste Wereldoorlog stammen. Ik heb er even een beetje zitten googlen. Dit vind ik best wel een heel goed verhaal. Iets voor vrouwen, zei je gisteren al. Wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
2: Het maandverband. Het maandverband vindt ook zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog.
0: Hang op. Echt?
2: Ja.
0: Oké, vertel.
2: Ja, het was de Eerste Wereldoorlog was tot dan toe de gruwelijkste oorlog.

0: Nieuw van de Warning heet Bite My Tongue. Ik zei het net al, Michael of Michael. Je stuurt een berichtje. Hey yo, de eerste namen van Rock Am Ring zijn bekendgemaakt. 4, 5, 6 juni in de Nürburgring in Duitsland. En dat is altijd interessant, want er is best wel wat overlap tussen namen van Rock Am Ring en bijvoorbeeld een Pinkpop. Bekendgemaakt. Ik zal niet alles voorlezen, maar vooral de namen die nu interessant zijn. Falling in Reverse, die hebt daar een nieuwe single uit sinds gisteren. Blink-182 komt naar Rock Am Ring. Ook Billy Talent, Beethoven Simple Plan, The Prodigy, Turnstile, Fate No More. Oh, Fate No More weer. Bad Religion, Bullet for My Valentine, Nothing But Thieves, Evanescence. Zo. Bring Me The Horizon, Parkway Drive, Arch Enemy. Nou, echt veel harde dingen ook. Echt wel veel in het King Distortion hoekje, maar echt puur kink namen. Evanescence, Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, Faith No More, Turnstile, Simple Plan, Prodigy, Blink-182. Pff, interessant. Even goed in de gaten houden wat daar hier. Want dit zijn dus gewoon bands die in juni in Europa zijn. Dus dat is altijd interessant om in de gaten te houden voor de Nederlandse festivals. Ook om in de gaten te hebben. Het is bijna 8 uur. Dat is meteen het ANP-bulletin van 8 uur. Gelijk erachteraan sowieso 1 Oasis track. Maar zouden het er ook 2 zijn? Als je een 2e Oasis track zo meteen gelijk erachteraan hoort, dan kun je kaart winnen voor Oasis op 16 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teuge. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best, 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen, 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.
19: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative.

van P. Ja, niet twee keer Oasis achter elkaar. Het is even niet anders. Elke uur opnieuw kans. Ik krijg stress van jullie. Wat een spannende winactie. Allemaal mensen die er echt wel een beetje boos zijn als er niet twee keer Oasis achter elkaar komt. Sorry. Het is gewoon een beetje de spanning. Ik snap het ook wel. Het gaat ook niet om niks. Want ja, de verwachting is die tickets, ja, de hottest tickets in town. Wil je gewoon kopen, dan moet je je dus voor morgenmiddag 5 uur ingeschreven hebben op de site van Oasis. En dan is het vervolgens ook weer hopen dat je kunt kopen en dat je ingeloot wordt. Maar goed, Kink heeft kaarten. Als enige plek in Nederland waar je kaarten kunt winnen, is dit het radiostation. Sowieso met voorpret, want elk uur een Oasis track. En soms

bellen met Ellen. Ellen Gerritsen van Stichting No Guts, No Glory. Maar niet alleen Ellen, er hangt ook een tweede persoon zo meteen aan de lijn die iets samen gaan aankondigen. Stichting No Guts, No Glory met een aankondiging zometeen. Oké, prima. Wat het is, hoor je over 3 minuten na Stone Temple Pilots.

0: Toch wel weer een teken dat soms een titel in het Engels net even wat stoerder is dan in het Nederlands. Want een liefdesliedje voor de A1 klinkt net wat minder stoer dan Interstate Love Song. Stone Temple Pilots hoorde je bij Kink.
1: Bellen met Ellen.
0: Woensdagochtend is het altijd tijd om even contact te leggen met Ellen Gerritsen. Zij is directeur van Stichting No Guts, No Glory. Een prachtige stichting waar ik trots ambassadeur van ben. Stichting laat muzikale wensen uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Ik kreeg vanochtend ook nog een heel mooi bericht van iemand. Oh, dat kan ik weer niet terugvinden nu. Die werd aangesproken op. Ja, fantastisch. Die werd aangesproken op zijn No Guts, No Glory shirt. Wat hij aan had door iemand die daar best wel emotioneel op reageerde.
2: Oh. Ik ben voorbereid.
0: Nee, ja, ik had hem net nog en nu is hij weg. Nou, tot zover. Maar lof voor de stichting. Verder stelde ik ook nog voor in mijn hoofd, maar ik ga er gelijk ook mee ophouden. Dat we afgelopen maandag zijn we gaan bowlen.
2: Ja.
0: Dat was dan bowlen met Olen. Als dit bellen met Ellen is.
2: Nee, echt, hou op.
0: Oké.
2: Ellen, helemaal klaar.
0: Helemaal klaar mee. Vreselijk, wat moet je met deze man?
2: Kan dit niet meer. Ik heb echt van tevoren nog gezegd, zullen we een keer gewoon dat ik gewoon even alles opnoem en dan begin je al hier weer mee.
0: Ja.
2: Met een half verhaal en met een slechte woordgrap.
0: Ja, sorry.
2: Maar wij hebben hele mooie dingen gedaan afgelopen.
0: Goedemorgen, Ellen.
2: Wat zijn Olen?
0: Niks. Nee, dan ga je er toch weer op één doen er niet. Ja, vertel, wat is er allemaal gebeurd deze week bij Stichting No Guts, No Glory?
2: Jezus, nou. Ik wil eerst even beginnen met dat ik alleen al gisteravond 13 aanvragen heb gehad voor kinderen die met kanker te maken hebben om onze muziekknuffel te kunnen krijgen. En daar zat één moeder bij die vroeg of het alsjeblieft misschien ook mocht voor haar zoontje van 4. Omdat hij heel vaak zijn ouders moet missen. Omdat haar zoontje van 2 constant opgenomen is vanwege acute leukemie. Afschuwelijk verhaal. Dus voor mensen die luisteren en denken van ja, maar ik wil ook graag een knuffel aanvragen voor mijn kind die niet zelf kanker heeft. Absoluut. Ik vind het heel mooi dat ze dat doet, want ze gaan dan stemmen op inspreken van papa en mama, omdat hij zo vaak zijn ouders moet missen, omdat hij, ja, dat is ook geen keuze tussen je 2 kinderen, maar natuurlijk ga je dan naar je kind die constant opgenomen is,
0: ja.
2: Met liefde. Ga ik vandaag meteen doen. De kindje van 2 krijgt er ook 1. Kosteloos. Dat is, daarom is het fijn als mensen doneren en ons volgen op Instagram. Want 13 knuffelaanvragen op 1 avond is best wel veel.
0: Ja.
2: Kunnen we ook, gaan we ook doen, maar blijf ons vooral steunen. Afgelopen weekend hebben wij 3 wensen uit laten komen. 2 moeders met hun kinderen zijn naar Cat's Eye geweest. Nou, heel veel boomers met mij, denk ik, die naar Kink luisteren, die denken Cat's Eye.
0: Nee, dat is dat niet te missen. Dus... Het is een gigantische K-pop act.
2: Wist jij dit?
0: Ja, zeker. Ja, want dit had ook gewoon wel NOS-nieuws en zo.
2: Nou ja, maar ja...
0: Kan geen liedje meezingen, zeg ik eerlijk.
2: Maar toen die aanvragen kwamen, een tijd geleden, omdat het meteen was uitgekocht, moest ik wel even goochelen op
0: even,
2: de
0: goochel.
2: Goochel.nl, ja. Was dat dan? Maar, die hebben ontzettend genoten. Vooral die kinderen, hysterisch. Het was meteen binnen een paar minuten uitverkocht en dat ze er dan toch bij konden zijn. En zoals bij de moeders ook omschreven, even niet bezig zijn met ziek zijn.
0: Ja.
2: En ook iets aan hun kinderen kunnen geven, samen met mama die erg ziek is. Ja, dat was gewoon echt prachtig. En Paul... die is 2 delen van avonden naar Appelpop geweest met zijn gezin. Paul is heel erg ziek, heeft een hersentumor, heeft ook steeds meer uitval en beperkte energie. Maar hij wilde zo graag het festivalvirus aan zijn kinderen, die nog vrij jong zijn, meegeven. En die kinderen zijn, en met name de jongste, enorm fan van zowel de jeugd van tegenwoordig als Suzanne en Freek. Dus wij hebben gezorgd dat ze als VIP's naar Appelpop konden, een heel goed hotel geregeld in de buurt, zodat Paul genoeg kon rusten en niet s'avonds nog naar huis vervoerd hoefde te worden. Een meet and greet met Suzanne en Freek voor het gezin. Die hebben echt onbetaalbare herinneringen gemaakt. Ook dit weekend is er iets heel verdrietigs gebeurd. Een van jouw meest trouwe luisteraars en de begunstigde van de stichting. En ontzettend lieve man. Ik weet niet of de familie het al heeft gedeeld, dus ik ga nog even geen naam noemen. Maar iemand die mij zeer na aan het hart is komen staan afgelopen paar maanden, die heeft los moeten laten. En ik mocht daar dit weekend nog even heen om op zijn verzoek om hem nog een dikke knuffel te geven. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt, omdat naast zijn bed in het ziekenhuis foto's stonden van de wens die we voor hem uit hebben laten komen. En daar word je dan wel even heel erg stil en heel erg klein van. Aankomende dagen hebben we ook meerdere wensen. Kai gaat meer kindergitaren rondbrengen. Hij heeft die trouwens maandag ook gedaan. Hij is naar 2 gezinnen geweest met meerdere kinderen. We hebben meerdere wensen bij de streamers. Morgen gaat Patricia naar de studio om haar eigen nummer professioneel op te laten nemen. En
0: het is ongekend wat je
2: iemand.
0: Wat je allemaal zegt. En het is zoveel. Je was soms zo overmand door wat jullie allemaal doen met jullie kleine club hardwerkende strijders om mensen deze onvergetelijke herinneringen mee te geven. Ik word daar echt af en toe stil van. Wat ook wel eens fijn is, kan me voorstellen. Maar goed. Ik heb het berichtje wel gevonden. Het is Martijn, die stuurde. Zaterdag werd ik aangesproken door een man op mijn zwarte No Music, No Glory shirt. Hij was erg emotioneel en vertelde dat hij het zo'n mooi shirt vond. Hij was namelijk afgelopen week met zijn zoon en de familie via No Guts, No Glory bij een concert geweest. Hij vond het fantastisch. Hij wist even niet meer te vertellen welk concert. Ik denk overmand door verdriet. Wat doen jullie toch fantastisch werk. Dank van Martijn.
2: Oh.
0: Ja.
2: Heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi, dat raakt mij.
0: Ja, dat snap ik. We hebben inderdaad niet alleen Ellen aan de lijn, maar nog iemand. Ellen, doe de introductie, vertel.
2: Nou, ik denk dat hij dat zelf heel veel beter kan doen. Want aan de lijn hangt Frank. En Frank is van Buma Cultuur. En nou, Frank, kom er maar in.
0: Ja, Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo Frank, hey.
3: Altijd leuk om oud-collega's bij King FM aan een telefoon te hebben.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, dat zou bijna. Kijk, Frank.
3: Dat is ook al een tijdje.
0: Ja,
3: geleden.
0: Maar inderdaad. Jij bent nu al jarenlang bij Buma Cultuur werkzaam, ja. Frank Helming. Maar in de King FM-tijd heb jij nog een hele poos een programma gemaakt voor de liefhebbers van minder fijn besnaarde muziek.
3: Ja, precies. Gewoon als het maar ongelooflijk veel herrie maakt en je ouders heel erg boos.
0: Ja, dat.
3: Dan is het goed.
0: Ja, maar wat leuk om je weer een keer op King te horen, inderdaad. Dat was ik helemaal vergeten, joh. Wat goed. Ja.
3: Ja. Maar goed, dat is niet de reden waarom we bellen, volgens mij.
0: Nee, nee. Vertel zelf maar. Jullie hebben iets bekokstoofd met z'n tweeën.
3: Ja, dat was ook niet een enorme lange vergadering, hoor. Omdat het bekokstoven. Want ik ken de stichting van Ellen al een tijdje. En op een gegeven moment zijn we met elkaar in aanraking gekomen. Ook door Niek, een collega van Ellen. En hebben wij eigenlijk bedacht bij Buma Cultuur van, joh, we zijn hier gewoon 24 uur per dag alleen maar Nederlands muziek aan het promoten. Weet je, zoals iedereen op zijn werk, als je het leuk vindt, dan ga je gewoon helemaal los. Maar eigenlijk vind ik dat je ook als je daarmee bezig bent en je dus heel erg dicht op die muziek zit, dat je ook gewoon met die muziek mensen moet helpen. En het klinkt allemaal zo pathetisch en zo. Alleen ja, iedereen krijgt gewoon een keer te maken met kanker in zijn leven. Of die dat dan zelf krijgt. Of iemand dichtbij hem of haar. En ik dacht, ja jezus, het kan toch niet zo heel moeilijk zijn om Ellen en haar mensen gewoon te helpen. En hoe we dat gaan doen, daar hebben we eigenlijk nog geen seconde echt bij stilgestaan. Maar dat het gewoon heel makkelijk kan met al die evenementen die we doen. Of het nou Amsterdam Dance Event is, Eurozonic Noorderslag, Buma NL. Voor alle Nederlandstalige liefhebbers, die zijn er heel veel. Mm-hmm. Nou ja, ga zo maar door. Weet je, dan kunnen we in ieder geval een klein steentje bijdragen.
0: En
3: dat was het idee.
0: Ja, fantastisch. Heel fijn dat jullie daar zo eigenlijk zonder een lange vergadering gewoon voor openstaan.
2: Valt het oude hoeren.
3: Ja, dat wel, maar vergaderen doe ik hier niet.
0: Nee. Maar wat kan ik dan bijvoorbeeld te denken? Je noemt dan een paar festivals waar jullie natuurlijk druk mee bezig zijn. En dat zouden ze ook kunnen uitpakken als in er komt een wens binnen bij de stichting om bijvoorbeeld een act op één van jullie festivals te zien. En daarmee heeft dan de stichting al gelijk een soort van loketje binnen Buma Cultuur om te zeggen, hallo, daar zijn we, kunnen we even kijken.
3: Zo simpel is het. En Buma Cultuur klinkt allemaal heel groot, omdat we zulke grote evenementen doen enzovoort. Maar het is een heel klein clubje mensen die vrij snel de telefoon opnemen als ze gebeld worden.
0: Dus het is dat ging ook heel snel toen je belde. Ja, dat klopt.
3: Ja, heel gek, ja, maar dat komt 's ochtends vroeg verder niemand anders belt. Maar nee, dus het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat mensen inderdaad iets willen met evenementen van ons of met de muziek op evenementen van ons, dan gaan wij daar gewoon 100% ons best voor doen om ook echt iets te regelen wat echt helpt. Dus niet zomaar even vlucht erin, eruit, maar gewoon wel even iets regelen wat zorgt voor die herinneringen en zorgt voor eventjes iets anders dan continu maar die klotenziekte die om je heen dwarrelt.
0: Ja. Ja, fantastisch. Dankjewel, Frank.
3: Ja, geen dank. Ja. Leek mij een vrij... Het was een hele mooie no-brainer eigenlijk.
0: Ik zit nog even te luisteren naar je relaas. En dan valt me ook op dat je toch echt nog steeds wel een heel goede stem hebt. Als je nog een keer denkt, echt, ik wil weer een keer gaan draaien op King Distortion. Dan je hebt mijn nummer ook, hè?
3: Ja, maar ik luister nog steeds naar King Distortion, hoor. Ik vind die mannen van de loodzware jongens zijn ook mijn helden.
0: Ja.
3: Dus dat is altijd grappig om naar te luisteren. Ik moet zeggen, en wat zij heel goed doen, is dat ze gewoon alle Nederlandse metal, waar ik natuurlijk echt niet iedere dag mee tegenaan loop, gewoon allemaal weten te vinden en draaien.
0: Ja. Dus mocht je een keer denken, nee, ik licht branden, ik loop even naar binnen, dan laat me even weten.
3: Altijd leuk.
0: Frank Helming van Bummercultuur, dank jullie wel. Bummercultuur gaat de banden met No Guts No Glory nog verder aanhalen. Ellen, jij bedankt.
2: Jij ook bedankt dat er weer aandacht was voor de stichting. Heel
0: altijd,
2: fijn.
0: Altijd. Maar daarbij wel dan weer heel duidelijk ook, zoals je hoort, de stichting doet echt heel erg veel. En alleen zo'n muziekknuffel is zo'n duidelijk tastbaar iets waarmee je iemand echt eventjes iets heel moois kan geven. Daar is wel geld voor nodig. Dus mocht je na het horen van dit verhaal denken, tot Dori, ik hou het netjes. Ik wil wat doen, dat kan heel simpel. Ga naar stichtingngng.nl. Stichtingngng.nl, als in No Guts, No Glory. En volg de stichting op Instagram, waarmee hun bereik weer groter wordt. Stichting NGNG. Frank, bedankt. Ik neem aan, tot snel. En Ellen, dankjewel. Tot volgende week.
2: Dankjewel, mannen.
3: Joe.
0: Hoi. Bijna 8:30. Nu op King van TMCC en Marianne.

0: Nancy C. Marianne. Dank voor alle mooie reacties elke week weer op Bellen met Ellen. En vergeet niet, kijk regelmatig op stichting NGNG.nl. 8:30, het nieuws komt eraan. Daarna onder meer de Danny Warhols en ook Honey, I'm Home.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: 8:30. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbonden en de luchthaven zijn er volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. En er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Het streefbedrag staat op €13.000. Het weer van Weer Online. Een mix van wat zon en een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. King.

0: Veenstra.
1: Nothing but fears, Green Day, Honey, I'm home, going on and on. My eerste Danny Warhol's Bohemian Like You.
2: Kink. Goedemorgen, hebben we er weer een beetje zin in vandaag?

Uit Nederland, Honey and Homebody en Pretty. It's net 8:50 geweest. Goedemorgen, King Alternative Rock Radio. Met zometeen een jubileum voor Kate Bush en fans. Hij vertelt Nothing But Thieves in a Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Duitse versie heeft de eerste naam bekendgemaakt met onder andere Nothing But Thieves, maar ook Blink 182, Faith No More, Turnstile, Simple Plan, Bad Religion, Evanescence en vele, vele andere. Ik ga niks 100% zeggen. Maar ik zou wel heel erg nu rekening houden met dat Nothing But Thieves dan ook een Pinkpop gaat doen volgend jaar, toch? Kennelijk zijn ze in voor festivals dan volgend jaar. Nou, let's see. De nieuwe van Nothing But Thieves. Of nee, de niet eens de allernieuwste meer. De nieuwste draaien we ook al. Dit is Baby Cool Evelyn. Vandaag, 16 september 2026, is het 41 jaar geleden dat Kate Bush haar album Hounds of Love uitbracht.
1: Veenstra vertelt.
0: Net als de eerste hit van Kate Bush, Wuthering Heights, is dit liedje van haar geïnspireerd door een boek. Om precies te zijn, Book of Dreams, in 1973, geschreven door Peter Reich, over zijn vader Wilhelm Reich. Die Wilhelm Reich was een Oostenrijkse psychiater, opgeleid in Wenen door Sigmund Freud zelf. Zijn werk was een combinatie van marxisme en psychoanalyse om seksuele vrijheid te bewerkstelligen. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam Reich met het concept orgoon. Een fysieke energie die bevat zit in alle levende wezens. En de Cloudbuster, de wolkenjager, was een apparaat dat hij bedacht om die orgone energie die in de atmosfeer verborgen zit naar buiten te brengen, waardoor het zou regenen. Dus een energie die in alle levende dingen zit. In jou, in mij, in planten, in dieren. En bijna tastbaar is te maken met zo'n cloudbuster. En daarover gaat dit boek. Kate Bush vond het boek bij toeval. Ze wist helemaal niks over de schrijver, over het verhaal erachter. Ze pakte het gewoon willekeurig van een plank. Het zag er interessant uit en het bleek een fantastisch verhaal. Gebaseerd op A Book of Dreams, geschreven door Peter Reich over zijn vader Wilhelm Reich, die ervan overtuigd was dat er in alle levende dingen een gezamenlijke energie zit, gaat deze klassieker.

41 jaar na het uitkomen van The Hounds of Love, het verhaal achter Cloudbusting. Van Kate Bush in Veenza verteld. Mooi werk van Natasja. Goedemorgen, Michiel Suurzen. Wat een ontzettend gaaf verhaal. Mijn moeder was helemaal gek van Kate. En dat krijg je als kind wel mee, maar dit verhaal nooit geweten. Dank. Graag gedaan. Pleasure is all mine. Erik komt ons op de radio. Ja, die begint sowieso met een Oasis-nummer. Maar zijn het er twee? Ja, misschien kun je al een klein beetje een aanwijzing uit de 90s-break-zin halen. Drie liedjes uit de jaren 90, één zin. Blijf aan mijn zijde, zei het alleenstaande meisje tegen de onverzoenlijken. Blijf aan mijn zijde, zei het alleenstaande meisje tegen de onverzoenlijken. Die drie tracks voor je zo meteen bij Erik. Maar hoeveel Oasis zou erbij zitten?

0: LibriVuurwerken.nl
1: Kink. Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: toneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tongeroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
15: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

0: Kink. Kink 90's Break.
1: Hoogste tijd voor deze woensdagse Kink 90's Break. Komt ie, hè? Blijf aan mijn zijde, zei het alleenstaande meisje tegen de onverzoenlijke. Ah, die moeten doen zijn, toch? Blijf aan mijn zijde, zei het alleenstaande meisje tegen de onverzoenlijken. Nou, er zijn twee mensen die het goed hebben. Nou, er zijn er meer. Drie, vier. Maar ik doe Mees en Lucy. Mees en Lucy. Mees en Lucy, gefeliciteerd. Gaat over deze drie platen.

0: helaas geen Double Oasis. Misschien in het volgende uur, je weet het niet.
1: Kink, 90s break.
0: Single Girl van Lush. The Unforgiven van Metallica en Stand By Me van Oasis maakt. Blijft aan mijn zijde, zei het alleenstaande meisje tegen de onverzoenlijken. En dat was hem. Meester Lucie, goed gedaan op deze mooie woensdag. Wij breken tezamen de week doormidden met hartstikke goede muziek. Straks Linkin Park en The Calling. Maar eerst de groetje nieuwe personal trainer. En die is hartstikke fijn. Die heet Tyrus Kidd.

0: past het niemand toe, hè? Nee, zou ik niet doen. Girlfriend in a coma, hoor je van The Smiths. Zometeen, hier op Kink. Kaiser Chiefs, ZZ Top. Die nooit meer ZZ Top zullen worden. Omdat nou ja, er eigenlijk nog maar eentje leeft. En Foo Fighters. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De Beter Pickabillies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: reizen.nl/business.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Dusty Hill, basgitarist en zanger. Hij was al sinds 2021 al niet meer onder ons. Maar nu is recentelijk Frank Beard ook nog een keer overleden. Zoals je weet was Frank Beard de enige van het stel zonder baard. Hoewel hij af en toe wel een paar stoppels liet staan. Maar hij overleed op 17 augustus recentelijk. Dus de enige die we nog hebben, de enige is Billy Gibbons. En laat Billy Gibbons nou, ik spreek mijn hoop uit. Dat Billy Gibbons maar 120 mag worden. Want wat een gast. Zeer grote inspiratiebron voor heel veel muzikanten. Onder andere Joshua Homibon van de Queens of the Stone Age. Groot bewonderaar van deze man. En terecht. Dit is ZZ Top en Sharp Dressed Man.

0: zometeen hier op Kink onder andere Cloud Service, Suzanne Vega en Volbeat.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna €2,78. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. Een enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
9: Deze week alleen bij Kink. Elke uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio.
11: Met zometeen het prachtige Luca van Suzanne Vega, maar eerst...

Het was er helaas maar eentje. Oasis, als je er twee achter elkaar hoort, dan kun je appen voor kaarten voor Oasis volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Wij geven die kaarten weg hier bij Kink. Aan het begin van elk uur hoor je één of twee Oasis tracks. Bij twee mag je dus gaan appen.

Cloud Surfers, hoorde je een ifs, buts en maybes. Komt er een hele nieuwe plaat aan van deze band. Die hebben ze stiekem al gestuurd. Ik heb nog niet tijd gevonden om hem te beluisteren. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Want deze ifs, buts en maybes smaakt absoluut naar meer. Zometeen Volbeat en Snow Patrol. Maar eerst Cornflake Girl. Oh, het smaakt ook naar meer. Sorry. De story, Amos.

0: Snow Patrol en Volbeat. Ingeklemd tussen twee fantastische vrouwen. Straks hoorde je Tori Amos en dit was PJ Harvey en Down by the Water. Zometeen hier op Kink. Pop, Audioslave. En het is vandaag 16 september. En in 1986 wordt er iemand doodgevonden op die datum. En wie dat is, hoor je zo.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijdverspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smin. Boost yourself.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Like a Stone hoorde je Audioslave. En daarvoor Pom nog en Hi. Het is de hoogste tijd om even terug te gaan in de tijd. Naar 16 september in 1996. Op die datum wordt Ricardo Lopez, of Lopez, doodgevonden in zijn appartement. Dan denk je, wie is dat? Was een fan. Totaal geobsedeerd door Björk. Had haar net een bombrief gestuurd en beroofde zichzelf daarna van het leven. Een bizar verhaal. Daar zijn vaker van dat soort verhalen in het verleden geweest. Maar deze Ricardo Lopez was echt volledig van het pad en totaal geobsedeerd door Björk. Alles wat hij deed, daar speelde zij een rol in. En uiteindelijk stuurde hij haar dus een bombrief en beroofde zichzelf van het leven om vervolgens dan in het hiernamaals samen te kunnen komen. Mocht jij nou zelf in de knel zitten of iemand kennen die in de knel zit, want dat kan maar zo. Bel dan even met 0800 en 0113, want er is hulp beschikbaar. Hè? Als je denkt, gedachten hebt aan zelfmoord of van iemand weet dat hij of zij het moeilijk heeft. Maak diegene er even op attent op 113.nl of bel naar 0800 0113. Goed, in 1985 brengt Kate Bush haar vijfde album Hounds of Love uit. Cloudbusting, Running Up That Hill staan daarop. Nou, je zal toch twee van dat soort tracks op één plaat uit weten te brengen. 1985 alweer. En dan The Talking Heads, 77, verschijnt in 1977. Debuutalbum van de band brengt het nummer Psycho Killer naar een breder publiek. En zorgde bij mij voor absolute klamme handjes, want ik vond het een doodeng liedje. En nog steeds.

0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Golden Earring, Bleach 93 en Stereophonics.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000.
7: Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen?
22: Drakentemmen in het Verre Oosten?
23: Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
25: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
26: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
27: De beste plek voor jou, NVM.
28: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
29: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken. Onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Bartina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
0: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
1: Met zometeen Stereophonics, maar sowieso Oasis. Kink.

Maybe Tomorrow Stereo Phonics. Ja, misschien ben jij maar morgen wel degene die, die met die Oasis-kaarten gaat wandelen. Zou zomaar kunnen. Want die hebben wij. Dus als jij aan het begin van het uur, elk uur, twee keer Oasis achter elkaar hoort, dan moet je gaan appen. In dit geval was dat niet. Want toen volgde Florence Road een 7563. Zometeen, The Offspring en Bleach 93, die Figure 8. Wat een fucking goede plaat is dat. Maar eerst een live versie van een prachtig liedje. I Can't Sleep Without You. Dit is in de Golden Earring.

0: lekker, hoorde je Arctic Monkeys. Aanstaande zaterdag organiseert de band The Vices hun jaarlijkse festival, Vice Fest, in Groningen. Want daar komen ze vandaan, hè. Zometeen hoor je ze in de Kink Album tot 1000 Classic.
1: Kink. Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic is er een van Nederlands schunbodem, Groningse bodem zelfs, Devices Before It Might Be Gone uit 2025. Staat op 764. Heeft geen eerdere notering behaald, want het is de eerste notering voor dit album. Het is het derde album van Devices. Ze wilde een beetje andere sound aannemen dan de vorige twee platen. Floris van Luitelaar liet zijn passie voor psychedelische bluesrock ook in het album doorklinken, waardoor er ook ruimte op de plaat was om een heel energiek nummer af te wisselen met een hele rustige track. Ja, dat kan. Psychedelisch is helemaal niet erg. Het album gaat over de persoonlijke groei die je kan doormaken als mens. De titeltrack had als inspiratiebron een vriendin van Floris die enorme zelfreflectie had. Dat kon ze heel goed. En heel goed door had wat haar eigen problemen waren. En dat Devices als band ook een verandering doormaakte, dat paste volgens de frontman helemaal bij het plaatje. En dus was dat het centrale thema van de plaat. Hoes van het album is van een aangevallen dinertafel. Althans, een volledig lege vreten dinertafel met afgelekte kommen en borden. De band ziet dit als een moment waarop je als familie en vrienden bij elkaar komt. De onvoorwaardelijke liefde die je voor elkaar hebt, zoek je op als je het zelf even niet meer weet. Of als het gewoon kerst is en je gewoon pleuris

0: in deze album top 1000. Vandaag dus een Kink album top 1000 classic. Daarvan hoor je zo meteen Before It Might Be Gone, maar eerst Gold.
1: Kink album top 1000 classic.

0: zorgen van... niet de zorgen, want... Oh, god, hoe zeg ik dat nou aardig? Geef ik je over aan de zorgzaamheid. Dat is de zorgzaamheid van Isabel, toch? Ja. En de zorgzaamheid van Isabel. Veel plezier daarbij. Ik ben er morgenochtend weer om 9:00. En jij ook. Hoi.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik

0: dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen 2 verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met 100 kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Thaçi van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voert in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens de rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden.
16: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
18: Rock'n'roll star van Oasis komt er sowieso aan, maar komt er ook nog een tweede? Kink.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier op Kink. Gezellig dat je er ook bij bent voor weer een gezonde portie alternative rock. Oasis en kop. Ja, het was er maar eentje, dus even geen kans op kaarten voor Oasis. Maar ja, misschien het volgende uur, hè, want elk uur aan kop draaien we sowieso een track van Oasis. Draaien we er twee aan kop, dan moet je appen en maak je kans op die kaarten. Okidoki, tot zover eventjes Oasis. Ik wil het met je hebben over Kyo. Die waren gisteren in Nederland. Jim Voorwald is richting hun kant gegaan en die heeft een heel leuk gesprek met ze gehad. Daar vertellen ze alles over hun, zijn album en dergelijke. Wil je dat nu ook terug horen? Dat kan. Kijk even op de Kink-site, kink.nl. En wil je ze gewoon horen in de vorm van muziek? Dat kan ook, want ze komen er nu aan met That's Me.

0: About You van The Pretty Reckless. En de stem van de zangeres van The Pretty Reckless, Taylor Momsen, die wordt steeds vergeleken met die van Sanne Hans, Miss Montreal. Ja, ik hoor het wel. Ze hebben allebei zo'n raspje erin. Maar ik vind Taylor toch wel een stuk lekkerder, om het zo maar te zeggen. Niets ten nadele van Miss Montreal. Okidoki, een andere dame die ik heel hoog heb zit als frontvrouwe, is Deborah Harry. Oftewel Blondie. Je hoort er zometeen met haar band One Way or Another, ook Stone onderweg en The Manic Street Preachers.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Kink. Dit is het station van U2.
20: Muziek van Blondie en van Stone na de Manic Street Preachers. If you tolerate this.
21: Kink.

One Way or Another van Blondie. Even een woensdag weetje met betrekking tot de plaat die ik nu ga draaien. Dat is The Raconteurs met There She Goes. Maar weet je dat de raconteurs in Australië en in het Verenigd Koninkrijk anders heten? Daar heten ze de Saboteurs. Want vlak nadat de band rond Jack White en Brandon Benson begon, ontdekten ze dat er in Melbourne, Australië, al een jazzband bestond die de raconteurs heette. Nou, in plaats van een peperdure rechtszaak aan te spannen of de naam te kopen, besloot de band om voor die landen simpelweg hun naam te veranderen naar de Saboteurs. Hier dus de raconteurs. Steady as she goes.

0: Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door hier op Kink. Onder andere met een plaat van Oasis natuurlijk aan kop. Maar is het er één of twee? Dat is deze week een groot cruciaal verschil. Verder neem ik je even mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. En heb ik ook nog nieuwe muziek voor je van Phoebe Bridgers. Zometeen allemaal op Kink dus.
1: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De 4 grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijnen om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Ja, de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintraces. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien.
11: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur, kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Optimistische oproep om vooruit te kijken. Tone the back in anger, Oasis. Kink.

hier op Kink. Behalve dat ik heel erg hou van muziek, hou ik ook heel erg van films kijken. En tegenwoordig kijk ik met mijn dochters dan heel veel films terug die ik toen ik opgroeide leuk vond. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld gekeken naar de film The Lost Boys. Het is een film uit 1987. Voor de mensen die het niet weten, gaat over twee broers die verhuizen naar een Californisch kustplaatje. En daar komen ze erachter dat de lokale jeugd uit vampiers bestaat. Nou, ik kan je vertellen, ik vond dat echt een geweldige film in der tijd. En ook de soundtrack die erbij hoorde was echt briljant. En nu komt daar dus een remake van. En ik vind dat altijd tricky, zo'n remake. Dat ik denk, ja, kan je het origineel overtreffen? Aan de andere kant, we zijn technisch gezien weer veel verder. Dus ik ben benieuwd of die leuker wordt dan het origineel uit 1987. En Isabel, hoe kom je nou ineens op de film The Lost Boys? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat Phoebe Bridgers een nieuwe single heet. En die heet Lost Boys. Zo, dus zo ging mijn hoofd. Laat maar zeggen, Phoebe komt er nu aan.

0: Zometeen neem ik je even mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. En ja, ik kom uit een tijd dat je er nog helemaal geen papiertje voor nodig had. Dat je er gewoon op kon stappen en mee vandoor kon gaan. Maar dat veranderde allemaal in de Zero's. En tegenwoordig heb je er echt wel een bewijs voor nodig. Waar heb ik het over? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan ook 3 tracks uit die zinderende Zero's in de Kink Zero's Break.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.

0: Hartman.
1: Tijd voor de King Zero's Break. En voordat ik je meeneem naar de Zero's, ga ik even naar eind jaren 80. Toen had ik de leeftijd dat ik een brommer mocht rijden. En in die tijd kon je daar gewoon opstappen en kon je daar gewoon mee wegrijden zonder dat je ook maar enig examen hoefde te doen of een papiertje hoefde te halen. En dat was niet zo heel slim. Nee, ik kan je vertellen, ik had zelf geen brommer. Mocht ik ook niet van mijn vader, maar mijn vriendin had er wel een. En die zei op een gegeven moment van, joh, dan ga je toch lekker een stukje op die van mij rijden. Nou, ik vond het helemaal cool. Ik had het haar regelmatig zien doen, dus ik denk, ja, ik heb het er nooit gedaan, maar ik kan het wel. Waar ik alleen geen rekening mee had gehouden, je moest dan eerst met zo'n kickstartertje aantrappen. En ik had mijn stuur zo stevig vast van die brommer, dat ik tegelijkertijd ook draaide. Ja, en dat is dan natuurlijk gas geven. Dus op het moment dat dat ding aanschoot, schoot hij ook daadwerkelijk gewoon vooruit, dwars door de tuin heen, over de schuur, door de rozenperkjes heen. Toen ben ik me zo de pleuris geschrokken. Ik heb dat ding weer neergezet en ik heb daarna nooit meer op een brommer gereden. I kid you not. Dus voor mensen zoals ik is het maar goed dat er op een gegeven moment toch iets gevraagd werd van een vaardigheidsbewijs. Dat kwam er ook. Eerst door een simpel theorie-examen wat je moest halen. En dan kon je gewoon op een brom of een snorfiets rijden. Maar in 2006 werd dit toch wel officieel vervangen door het bromfietsrijbewijs. En in 2009 kwam daar ook nog eens een keer de verplichting bij om een praktijkexamen af te leggen. Ja, zoals gezegd, voor mensen zoals ik helemaal niet zo gek. Muziek uit The Zero's. Zometeen ga ik draaien uit 2007. Leuk om weer te horen. The Veronica's met Untouched. 2001, Weezer met Island in the Sun. En we trappen af met Rammstein, ook uit 2001. Mutter. Ik zou zeggen, heel veel plezier in The Zero's.
0: King. Zero's Break.

afsluiter van de King Zero's Break. Terug naar het heden, naar 2026. De staat komt met nieuwe muziek. Onder andere met The Fire.

Ja, ik ben weer helemaal opnieuw fan van Queens of the Stone Age. Hun nieuwste... wat wilde je zeggen, Isabel? Insignificant Other. Oh my god. Ja, soms gaat dat niet altijd even lekker. Oasis-fans opgelet. Zometeen ga ik sowieso een track draaien van Oasis. Maar als je kaartjes wil winnen, dan wil je natuurlijk twee horen.

0: geval. Zometeen ook de police onderweg en nieuwe muziek van Yardact.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Rij gerust, met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien.
17: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink.

New Beginnings van Yard Act. Doomscrollen. Ik heb er ook een handje van en ik probeer het heel erg onder controle te krijgen met allerlei trucjes. Nou, in Singapore gaan ze mensen helpen om te stoppen met doomscrollen. Want ze betalen dan namelijk de inwoners om minstens een kwartier per dag een boek te lezen. En het land probeert daarmee tegen te gaan dat de mensen uit Singapore eindeloos op hun telefoon scrollen en dat ze daarmee hun concentratie, kritisch denkvermogen en verbeeldingskracht verbeteren. Aan de ene kant vind ik het heel goed dat ze het stimuleren. Aan de andere kant is het toch wel weer heel erg droevig dat dat nodig is. En dat stimuleert mij weer als ik zo'n bericht lees om van mijn telefoon af te blijven. Althans, voor het doomscrollen. Dus nu heb ik geen telefoon in mijn hand. Ik zit hier nu lekker achter deze knoppen naar muziek te luisteren samen met jou op Ink. Bijvoorbeeld nu naar Live met La Kini's Juice.

0: Op 30 oktober brengen ze hun 8e studioalbum uit, getiteld Surface, Echo and Sound. Ik heb het over de nieuwe plaat van Editors. Van het album ga ik zo meteen draaien. Call It In, ook Nirvana onderweg en Kaiser Chiefs.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
0: Kink.

Dankjewel, Keizer Chiefs. Na toeren met Oasis komen de Kink Icons van Cage the Elephant volgend jaar met een eigen tour. Dying in Reverse heet die. En daarmee landen ze op maandag 15 februari in de AFAS Live voor een Kink Presents Show. Je hoort het zometeen hier op Kink met een nieuwe single Beaches in Tennessee. Ook een lid onderweg met My Worst Enemy. En nu Vampire Weekends met Harmony Hall.

Time flies when you're having fun. Het zit er alweer op voor mij. Zometeen Stefan Koren hier op Kink. Ik wens je daarbij heel veel plezier en ook succes als je aan het azen bent op Oasis-kaartjes. Wie weet draait hij er twee. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs.

0: Voor onze misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden.
1: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
2: Hey, zometeen Incubus en zal het één of twee keer zijn. Oasis in elk geval. Laila. Kink.

spannende moment. Mocht je nog niet hebben meegekregen, bij 2 keer Oasis achter elkaar deze week op King maak je kans op kaarten voor de show die ze geven op 16 juli in de Arena in Amsterdam. Nou, je hoorde ze nu 1 keer, dus wordt het een 2e keer? Oh, wordt het weer zo'n middag? Ik weet niet of mijn hart dat aan kan, hoor.

voelt het aan alles dat de herfst er aankomt. En bij elke ronde door de supermarkt kost het me ook weer meer moeite om geen kruidnoten te kopen. Stefan Kool. Maar gewoon uit principe, want het is officieel nog zomer. Marianne, Old King, de nieuwe Fontaine's DC. Stefan is mijn naam. En met af en toe een bui op ons dak dansen we de woensdag door. Met Youngblood na Aerosmith en Dude Looks Like a Lady.

0: The Day I Tried to Live, Soundgarden. Dit is Kink.
1: Korenslag.
0: 4 minuten voor 3:30. Even tot rust komen. Even een korte pauze. Ik weet niet waar je mee bezig bent vandaag. Of je druk aan het werk bent. Of hele andere dingen aan het doen bent. Maar dit tijdstip kiezen we bij Kink elke maandag tot en met donderdag uit om heel even dat rustmoment te houden. Dat doen we met een kort spel, dat heet Korenslag. De vraag is of je herkent wat het koor zingt. Het origineel hoor je zo. Maar weet je titel en artiest van

0: zingt.
1: Wat een ontzettend fris en poppycore. Maar weet je ook wat het is? Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Geef het door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je dus over een minuutje of drie. Net als White Lies zometeen en ook Wodan Boys.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: King.

0: punten voor Ronnie, Kees en Linda, want die hebben herkend wat het koor zingt.
1: Korenslag.
0: Als het jou ook gelukt is om het te herkennen, mag jij ook punten opschrijven in dat Korenslagklassement. Voor Alanis Morissette, dit is Thank You.

Dat was verdrietig nieuws gisteren, hè? Heb je het meegekregen? Timo, dat is de bassist van Wodan Boys, die gaat er mee stoppen. Die doet nog mee met de tour dit najaar die ze gaan doen. En dan wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Voor zijn kinderen, voor zijn vriendinnen. En dat is natuurlijk van harte gegund. Maar jammer is het wel. Gaat toch een ander beeld geven tijdens een Wodan Boys concert. Ik weet niet of je wel eens bij een Wodan Boys concert bent geweest. Maar dan staan ze met... Nou ja, de drummer zit achter het drumstel. Dat lijkt me logisch. En dan staan ze met z'n drieën daarvoor. En Timo, dat is die grote beer. Die staat eigenlijk altijd in een hemd. Grote snor, grote Haagse mat. Die staat altijd een beetje midden het publiek op te zwepen. En ervoor te zorgen dat er nog meer morspits komen dan dat er al zijn. Maar hij stopt dus. De band die gaat wel gewoon door. Daar hoeven we niet bang voor te zijn dat die gaan stoppen. Wodan Boys hoorde je op King Blindsided. Zometeen ook Linkin Park. De King XL ook van deze week. King XL, dat is het stempel dat wij drukken op de belangrijkste track van dit moment. Dat is deze week de nieuwe van The War on Drugs. Die hoor je over een paar minuten na Simple Minds en Waterfront.

0: op het hele uur. Oasis, hoor je ze deze week 2 keer achter elkaar, dan maak je kans op tickets voor de show op 16 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wil je daar nog meer garantie op, dan heb je nog tot morgenmiddag om je in te schrijven voor de kaartverkopen. Wil je daar alle details over weten, check de Kink app of checkkink.nl. Maar zometeen misschien wel 2 keer Oasis. In elk geval deze. Jimmy Eat World, hoor je zo.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.
2: Deze week alleen bij Kink. Elke uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
3: Nico App, dat hij voelt dat dit hem wordt. Nou, ik hoop het.

Deze week bij Kink kans op kaarten voor Oasis. Als je ze twee keer achter elkaar hoort. Oh, Stop Crying Your Heart Out. Dat is eentje die je wat minder hoort. Zal dit dan het moment zijn? Vingers gekruist.

0: Way Down We Go, Kaleo. Dit is Kink, zometeen hoor je Green Day, zo ook de nieuwe Royal Blood. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 16 september, eentje die de geschiedenis ingaat als dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Ja, wil je nog een samenvatting? Niet dat ik het echt heel erg gevolgd heb, maar ik kan wel iets verzinnen. Ik denk dat het kabinet iets met een uitgestoken hand heeft. Dat Geert Wilders boos is, dat Klaver vindt dat er richting moet worden gekozen. Zit ik een beetje in de buurt? Jawel, hè? Het scheelt in elk geval weer het 8 uur journaal kijken vanavond. En verder gaat het vandaag ook over de Europese State of the Union. Dat is een soort troonrede van de EU, waarin dan Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat, nou, dat bijvoorbeeld de EU plannen heeft voor een social media verbod voor kinderen van onder de 13. Dat is wel interessant. En wellicht heb je het gezien, het was druk vandaag bij speelgoedwinkels. Vandaag zijn er namelijk speciale jubileum-editie Pokémon-kaarten uitgekomen. En serieus, mensen hebben daar de hele nacht voor in de rij gestaan. In de hoop natuurlijk dat ze er een bijzonder kaartje tussen zouden vinden voor hun verzameling. En dan het liefst eentje die veel geld waard is. Maar intussen... De horror. Het is woensdagmiddag. Dus kinderen van onder de 13 die zijn lekker vrij, hè? Basisschoolkinderen. En dan begint het al met een verbod op social media. Dus lekker scrollen. Dat gaat niet meer. En dan kom je in de speelgoedwinkel. Staat er een rij met allemaal volwassenen die de boel blokkeren voor een Pokémon-kaartje.
1: De King Middagjoke. Stefan Koren.
0: Het is gewoon niet de dag van de 13 minners vandaag. Gelukkig kunnen ze vanavond nog wel lekker de samenvatting van de algemene politieke beschouwingen kijken in het 8 uur journaal. Dat is er nog wel, als 13 minner. Dit is Kink. Zometeen hoor je de nieuwe... Nee, zometeen hoor je Green Day. Eerst de nieuwe van Royal Blood.

Cryogen. Zometeen hoor je de ambassadeurs van een groot meer. Van een groot meer, zeg je? Ja, van een groot meer. Wie dat zijn, dat hoor je zo, net als Madrugada.

0: Smashing Pumpkins.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Odido. De Beter Pikken Bunnies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: business.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Half 5. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen maakt toch de eerste versie van de begroting bekend. Dat wilde hij eerst niet, maar nadat er stukken waren uitgelekt, had een meerderheid van het kabinet erom gevraagd. Om het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten, gaat Nijmegen ruim 400 vluchtelingen opvangen. Er is plek tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen op het terrein. Bijna alle passagiers van de bus die vorige week in Zwitserland verongelukte, zijn weer terug in Nederland. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis en reizen waarschijnlijk morgen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 18 en een mix tussen wolken, zon en buien. Vanavond valt er vooral in het oosten en noorden nog regen. Morgen start droog, maar in de middag volgen opnieuw buien. Ook dan 18 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer ervan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken 35 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht door bergingswerk.

eigenlijk niet zo heel erg veel veranderen. Maar ik heb er wel om moeten grinniken. Hey, je hoorde Madrugada trouwens. The Kids Are on High Street. En Lake Ontario. Die naam heb je wel gehoord, hè, de afgelopen maand. Lake Ontario, dat is dat meer dat deels in Canada en deels in de Verenigde Staten ligt. En Donald Trump, president van de Verenigde Staten, die heeft een paar weken geleden het fantastische idee gekregen. Weet je wat ik doe? Ik noem Lake Ontario voortaan Lake America. Kan omdat hij ruzie heeft met Canada, dacht hij, oh, dan gaan we deze naam en dat zal ze leren. Schorrimorrie. Iets in die richting, denk ik. Nou komen de Beaches, de band, uit Toronto. En Toronto, dat is een stad in Canada en dat ligt aan Lake Ontario. Met andere woorden, de Beaches zijn nogal gehecht aan hun thuisgrond. En die vinden Lake Ontario moet Lake Ontario blijven. Heel logisch, want zo heet het al jaren. En wat ze gedaan hebben is, ze gaven een optreden. En tijdens het optreden komen ze het podium op in van die lelijke souvenirshirts met Lake Ontario erop. Hele fotoshoot er ook bij gedaan. Allemaal voor de social media kanalen. Gewoon even lekker die middelvinger opsteken naar de naamsverandering. Maar of het daadwerkelijk iets doet bij Donald Trump, ja, hij wordt hooguit boos. En dan gaat hij namen veranderen blijkbaar. Dan verandert hij Brad misschien in America. Dat zou goed kunnen. Aan de andere kant, dan krijg je Blame America in plaats van Blame Brad.

Ik ga iets heel erg zeggen. Iets wat ik niet verwacht had uit mijn eigen mond te horen. Maar als je dit al hoort van The Doors, Lover Medley, dan krijg je gewoon bijna... Ja, ik krijg het er bijna niet uit. Dan krijg je toch zin in de... Dan krijg je gewoon zin in de herfst. Maar dat is het nog... Het is nog niet... Nee, het is nog geen herfst. Bibidoobie hoor je zo meteen op Kink. Naar Chumbawamba.

0: misschien wel een tweede. En ook Stone Roses binnen nu en een paar minuten.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo. Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dwelfunctie. Karwei, maak het mooier.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De 4 laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor...

0: spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest. Een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoofddorp en Den Hoorn. 25 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden. Een half uur extra. Daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. Twee rijstroken zijn dicht. En het staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open.
2: Ach, tuurlijk. Weer een typisch woensdagavondspits.
3: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
4: Het universum is 99,9999% leegte. Maar jouw agenda is daar geen onderdeel van.
3: Filosofie, de oplossing voor elke file. Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio.
4: Zweethandjes, de spanning neemt toe. Is dit het moment? Oasis hoor je nu. Roll with it.

Ik word er zelf ook gewoon zenuwachtig van. Roll With It, Oasis. Komt er een tweede aan en maak je daardoor dus kans op die kaarten. 16 juli in de Arena in Amsterdam. Oasis. Wordt dit een tweede? Wordt wel frustrerend zo. Ik vind het frustrerend, hoor. Maar goed, over een uur hopelijk het moment. Nu de Stone Roses, Fool's Gold.

Roel en Dennis hebben wel een punt. Want ook zij komen uit Manchester. De Stone Roses, Fool's Gold. Dus het komt wel dichter in de buurt van twee keer Oasis achter elkaar. Maar ja, het telt nog net niet voor die kaarten voor 16 juli in de Arena in Amsterdam. Maar het geeft wel een goed gevoel. Ik weet niet, ik heb ineens een heel goed gevoel voor wat er zo meteen om 6 uur gaat gebeuren. Het is dan bij Jim, dus ja, ik heb echt geen idee. Maar ik heb er ineens een goed gevoel over. Misschien dan wel tickets voor Oasis. Nu de warning. Bye.

0: Breakers van Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. De kat krabt de krullen van de trap.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Het is woensdagmiddag en de woensdagmiddag, ik vond het als kind al een magische middag. Je mocht eerder weg van school. Althans, dat was op mijn basisschool zo. Dan mocht je, had je lekker 's middags vrij, lekker voetballen met vriendjes. Of, en dat deed ik ook vaak, thuis met papa en mama meeluisteren naar de radio. En voor die muzikale opvoeding die ik daar gehad heb, ik ben er nog steeds zo dankbaar voor. Ik heb op die woensdagmiddag als klein Stefantje zo ontzettend veel mooie muziek ontdekt en zo mijn muzieksmaak kunnen ontwikkelen tot dat wat het nu is en waar ik heel tevreden mee ben. En om te voorkomen dat anno 2026 die opvoeding alleen nog aan TikTok wordt overgelaten, voegen we elke woensdagmiddag een liedje toe aan de muzikale opvoeding. Maar welk liedje hoort daar absoluut bij? Stel je krijgt nu een kind. Wat zet jij direct na de geboorte aan? Wat hoort dat kind als eerste in zijn ledikantje dat hij denkt, oh, dit is goede muziek? Ik weet niet. Denken kinderen dat? Vast wel. Laat het weten via de Kink-app. Daar zetten we zo alle kinderen bij de radio. En dan krijgen ze dat magische woensdagmiddaggevoel. En hopelijk een goede muzikale opvoeding en een iets betere muzieksmaak. Nu eerst Kings of Leon, die hoor je na Cake and the Distance.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: Alien Waste a Moment. Ik weet niet of je wel eens in Luxemburg geweest bent. Ah, het is een prachtig mooi land. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. Het is zo groot als een postzegel. Maar je hebt een gratis openbaar vervoer. Dus je komt overal binnen no time met de bus terecht. En het is schitterend mooi. Het is echt schitterend mooi. Maar wat ik niet wist, en medekinker Sandra die weet dat wel, is dat het ook een perfecte plek is voor de uitbreiding van de muzikale opvoeding. Je hoort zo meteen hoe dat zit. En je hoort ook Higby en R.E.M. over een paar minuten.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld!
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: 17:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Opnieuw problemen met een brug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Rotterdamse Maasvlakte. Rijkswaterstaat grijpt direct in, de rijstroken worden gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Er waren al stukken uit het concept gelekt, maar nu wordt ook de eerste versie van de begroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Minister Heijnen van Financiën wilde dat eigenlijk niet, maar doet het nu toch. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 18 met zon, maar ook wolken en buien. Hier en daar ook met onweer. Vanavond en vannacht op steeds meer plekken regen. Morgen begint droog, maar in de middag opnieuw buien.
19: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. 2 van de 4 rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven in de richting van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven-Zuid. Op de randweg zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kink.

0: zondagmiddag is wat mij betreft een magische middag. Omdat de kinderen dan vaak vrij zijn van school. Althans, ik was dat wel altijd. En ik vond het dan heerlijk om met mijn papa en mama mee te luisteren naar de radio en muziek te ontdekken.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Sandra, heb jij kinderen?
2: Ja, ik heb 2 kinderen.
0: Hoe oud zijn die?
2: 12 en 15.
0: En waar luisteren die naar?
2: Nou, mijn zoon is wel van Slipknot en metal, ja.
0: Ja.
2: En mijn dochter die is er nogal wat meer in de meisjesmuziek. Ik weet niet eens hoe dat allemaal heet, met Wrecking Ball en al dat soort liedjes.
0: Ah, Miley Cyrus en zo. Ja, ja, ja, ja, die kant op. Iets poppier.
2: Ook baby metal, ik weet niet of je dat kent.
0: Ken ik zeker, ja, leuk.
2: Dat vindt ze ook heel leuk. Dus, ja.
0: Dus het is wel een beetje, hè, het is allebei wel de gitaarkant op nog wel.
2: Zeker, zeker, ja. Ja,
0: ja, dat is dan een goede muzikale opvoeding geweest. En nou ja, dit liedje heeft daar ongetwijfeld ook een rol bij gespeeld.
2: Ja, zeker.
0: Vertel. Ja.
2: Nou, het liedje van AC/DC, Thunderstrike, zit ook in de film van Planes.
0: Ja, en, het is een Disney-film, toch?
2: Ja, Disney-film. Ja. En toen mijn kinderen die zagen, toen vonden ze dat helemaal geweldig. En nou ja, goed, dat liedje is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen, vooral bij mijn zoon. En het was zelfs op een gegeven moment zo dat wij in Luxemburg in een kasteel waren met allemaal activiteiten. Ja. En echt van die oude volklui die daar muziek stonden te maken. En die speelden dus Thunderstrike van AC/DC. En ik stond met 2 van die guppies voor me. En die stonden daar gewoon zwaar hard te headbangen.
0: Oh, in een kasteel in Luxemburg?
2: Klopt, ja.
0: Wat een goed beeld moet dat geweest zijn.
2: Ja, dat was heel erg leuk. En mee te zingen. En ja, ze vonden het helemaal geweldig. Dus toen dacht ik, oké, volgens mij is de muzikale opvoeding wel aardig geslaagd.
0: Absoluut. En dit liedje hoort daar dus zeker bij. We gaan hem toevoegen aan die muzikale opvoeding, Sandra. Ik ga AC/DC voor je draaien.
2: Geweldig, dankjewel.
1: De muzikale opvoeding.

0: Sam, Maybe's Cloud Servers op Kink. Hey Jim.
1: Hallo Stefan.
0: Gaan we nog uitleggen dat je zo meteen Oasis gaat draaien?
1: Nou ja, voor degene die inderdaad denken, waarom hoor ik zoveel Oasis op Kink? Dat heeft een verdomd goede reden.
0: Nou, een hele goede reden.
1: Of want, eigenlijk twee. Eén is, ze komen naar Nederland.
0: Ja, gaan weer op tour. Maar goed, daar hoef je niet een hele week lang ieder uur Oasis voor te draaien.
1: Maar nummer twee is, alleen bij Kink win je kaarten.
0: Precies. Dus zometeen na 6 uur, dan is Jim hier. Hallo Jim.
1: Hi, ik ben nu al trouwens, maar hallo.
0: Hoor je sowieso een track van Oasis, maar zijn het er twee achter elkaar? Yeah. Laat het dan zo snel mogelijk weten via de Kink-app. Want dan zou het zomaar kunnen dat Jim jou belt met, hallo, jij gaat 16 juli ga je naar de Arena.
1: Dus mocht het inderdaad gebeuren, stel dat, zorg er dan ook voor dat je je telefoon, dat je niet ineens zegt,
0: dat
1: ken ik niet, klik.
0: Dat is wel heel
1: en dan
0: grappig.
1: Zul je maar inderdaad ineens horen dat iemand anders er met eigenlijk dan jouw Oasis-kaarten er vandoor gaat.
0: Ja, ik vind het wel nu grappig als je zo meteen 2 keer Oasis hoort en je wil er niet heen om gewoon te appen. Zo gewoon om Jim te pesten. Kingster.
1: Oh, maar wat ben jij gemeen, zeg?
0: Ja, dat ben ik.
1: Dat inderdaad,
0: je kent me toch al even?
1: Ja, nee, dat is waar. Tot.
0: Hey Jim, we gaan voordat het zover is, eerst even kijken hoe scherp jij bent vandaag. Nou, het is niet een hele moeilijke. We spelen een spelletje waarbij de vraag is, welke track is ouder? Cloud Servers is but some maybes, hoorde je net. Jij begint dus zometeen sowieso met Oasis, met deze, om precies te zijn. Maar omdat die vrij makkelijk is, omdat Cloud Servers net een maandje oud is, wil ik het jaartal van Some Might Say van Oasis weten.
1: Oh, het jaartal? Dat is het tweede album. Dus dat is 95.
0: Daarom, ik was ook niet bang dat je hem niet zou weten. Ik wist
1: In alle eerlijkheid, ik vind dat soort dingen wel moeilijk om dat uit mijn hoofd te doen. Want ja, Definitely Maybe en What's the Story Morning Glory, de twee eerste albums van Oasis, hebben wel, die klinken wel anders.
0: Ja.
1: Maar sommige tracks denk ik wel van, ja. Maar ja,

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: De Beter Pick-up Buddies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallen in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden.
11: Deze week alleen bij Kink. Elk uur

0: het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: En hoor je twee tracks van Oasis achter elkaar, dan weet je wat je moet doen. Hè? Een berichtje sturen via de Kink-app. Kan je sowieso ook doen, want de Kink Spitsrook gaat zo meteen open. Van welke plaat krijg jij extra energie? Geef die door via de Kink-app dus. Na Oasis, Some Might Say. Kink.

0: zal het nooit meer vergeten. 11 juli 2025 in Heaton Park in Manchester. Eerst is er een opkomstnummer, daarna komen de gebroeders Gallagher hand in hand op. Er is een grote glimlach op het gezicht van Liam Gallagher, iets wat ik eigenlijk ook zelden had gezien daarvoor. Ze beginnen en ze spelen Hello. En dat moment van pure blijdschap en holy shit, het gaat echt gebeuren, dat gun ik jou ook.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
0: En 16 juli, dan gaat het gebeuren. De terugkeer van Oasis in Nederland. Deze week alleen bij Kink dus inderdaad. Tickets voor wat nu al een legendarische show belooft te worden. Hoor je twee keer achter elkaar Oasis? Dan is het aan jou de zaak om een bericht te sturen via de Kink-app. Dat is veel gebeurd. Het feit dat de servers nog overeind staan, dat vind ik een knap iets. En nou ja.
2: Goedendag.
0: Oh nee, nee, dat meen je niet. Is dit al meteen de eerste keer dat ik een medekinker probeer te bellen en dat hij degene dan niet de telefoon aan... Oh, oh jeetje.
2: Goedendag, dit is de
0: voice. Oh, ja, dat krijg je, hè, met dit soort dingen. Oei. Nou, dat maakt niet uit. Er zijn genoeg medekinkers die naar Oasis willen. Dat merk ik nu al. Hopelijk is het in dit geval dan wel iemand die de telefoon paraat heeft. Want dit is iets... Oh.
3: Hallo, met Angelique.
0: Hallo Angelique, goedenavond. Je spreekt met Jim van Kink.
3: Ja, hi.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Heb jij enig idee wat er staat te gebeuren?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, niet. Ik hoop wel iets, maar...
0: laat ik het zo zeggen. 16 juli.
3: Ja.
0: 2027. Heb jij dan enig idee wat voor een te gek feest er dan losgaat in Amsterdam?
3: Ja, dan komt Oasis natuurlijk eindelijk weer eens een keertje.
0: Angelique, zou jij daar heel graag naartoe willen?
3: Oh, ik zou er super graag heen willen.
0: Wat betekent Oasis voor jou?
3: Ja, jeugdsentiment, gewoon geweldige muziek. Twee te gekke broers die lekker ruzie maken. Ja. En ik heb ze nog nooit gezien. En mijn dochter is nu ook fan, dus die wil ook heel graag.
0: Het wordt een generational meeting, hoor ik al.
3: Ja, inderdaad.
0: Klopt. Dan kan ik je ontzettend blij gaan maken, Angelique. Want je bent er verdomme bij! Jij gaat naar Oasis! Echt waar, je gaat erheen en je dochter is erbij. De terugkeer van Oasis in Nederland.
3: Nou, echt waar? Ik geloof het niet.
0: Nou, believe it. I am mad for it. Echt wel? Echt wel? What? Ja, nee, echt waar. Begin maar even met beseffen, want voor jou gaat het dus ook gebeuren. Oasis in de Johan Cruijff Arena, 16 juli.
3: Nee, nou,
0: goedjes aan je dochter ook.
3: Ja. Oh, dankjewel.

0: van Sam Fender. Hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, sorry hoor. Sorry voor de vertraging. Ik kom wat later invoegen dan normaal. Met Angelique ontzettend blij mogen maken met 2 tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, ik kom er eigenlijk nu pas invoegen. Want ja, elke maandag tot en met donderdagavond, als het 6 uur is geweest, dan staat er een grote groene pijl op de matrixborden. Kunnen met z'n allen lekker invoegen op de Kink Spitstrook. Daar waar er ruimte is. Om jouw avond te beginnen met veel positieve vibes, dan wel extra energie. Veel medekinkers zijn mede door 2 keer Oasis inkomen voegen op de spitsrook. Ik toeter en zwaai even naar een paar medekinkers. In ieder geval Edwin is erbij. Hallo Edwin, goed dat je erbij bent. Marco is er ook. Xavier is er weer bij. Hallo Xavier. Jos, hallo Jos. En Jack die is er ook. En Jack die zegt Jim, zou je wat voor mij van 16 Horsepower willen draaien? Black Soul Choir graag. Met alle liefde, Jack.
1: Kink Spitstrook.

spelletje vind ik leuk. Alleen het probleem is dat ik die oude gameconsole, die sluit ik dan aan op het netwerk hier. En dat wil wel eens voor wat verwarring zorgen. Sterker nog, er zit nu een plaat vast in mijn oude spelcomputer. Daardoor is hij iets anders gaan klinken en ik heb jouw hulp nodig om te herkennen welke het is. Dus weet jij wat in dit geval dan de 8-bit hit is? Stuur die even door via de Kink-app, dan hoor je hem zometeen. Ja, dit is wat ik uit die oude spelcomputer heb weten te trekken.

0: dit?
1: Die nu door mijn oude spelcomputer wordt afgespeeld. Welke is het daadwerkelijk? Dan kan ik me even opsporen. Hoor je hem zo meteen? Naast ook Violet Grohl.
2: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: piek met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de King Cap naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje!
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Violet Grohl. Jim Voorwald. 2 en 3 december worden twee belangrijke data voor Violet Grohl. Dan staat ze namelijk in de AVAS Live. Ja, zo lang is ze nog niet bezig, maar dat worden spannende concerten voor haar. En ik denk ook de gekken. Dit is Kink met nu Manic Street Preachers.

The Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, dit is de avondshow, hallo. Je moet toch wel een beetje gestoord zijn als je in één dag naar drie landen wil gaan om daar per land een show te doen. Nothing But Thieves, die gasten, die zijn zo gek om dat te gaan doen aanstaande zaterdag. Dan staan ze in Utrecht, in Brussel en in Londen. Nou ja, ik vind het heel knap. Het gaat ze wel lukken hoor. Nothing But Thieves nu. Dit is Baby Cool, dit is Evelyn op Kink.

0: volgende week. Dan verschijnt het nieuwe album van Nothing But Thieves. Stray Dogs, daar komt ook deze hele catchy baby cool op te staan. Welkom bij de avondshow van Kink. Het is bijna 7 uur. En je weet het. Elk uur hoor je sowieso Oasis. Zijn er 2 tracks achter elkaar. Dan maak je kans, als je althans van je laat horen via de Kink-app, op kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Dat niet alleen, ik heb ook jouw hulp nodig met het uitzoeken van het nummer met de beste teksten van The Strokes.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Hallo, Odido.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is

0: al een druk bezette route voor goederenverkeer. En daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Get On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen met 18 graden.
1: Deze week alleen bij Kink. Elke uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.

0: En live ook. Gisteren stonden ze in de Carousel. Dat is een kroeg hier in Hilversum. Ik kan je vertellen, het was ontzettend krap. Ik heb me op de een of andere manier na de avondshow heb ik me daar toch tussen weten te wurmen. En ervan genoten, joh. Als ze zeg maar weer. Ik wil dan niet per se een van de leukste kroegen in Hilversum een slechte plek noemen. Maar als ze op een echt podium staan. Nee, dan moet je ze echt een keer checken. Live, Kio. Ik heb ze gisteren ook gesproken trouwens. Over onder andere het debuutalbum wat volgende week uitkomt. En behoren ze nou eigenlijk wel tot de categorie grunge of niet? Wat vinden ze daar zelf van? Je kan het checken via kink.nl, dan wel de Kink app. Welkom bij de gezelligste, gezelligste radiokroeg van Nederland. Ik ben Jim, dit is de avondshow. Daar waar je nieuwe muziek ontdekt. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe single van Neve Ella. En ook de Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat nieuw werk van Villanelle. Die kan je kennen van het nummer Placebo. Heeft ook een link met Oasis trouwens, want de frontman dat is Gene Gallagher. Een van de zoons van Liam, en dat hoor je er ook al vanaf. En ook zij hebben echt een grungy sound. Althans, op Placebo is op de nieuwe single ook zeker wel het geval. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Rond 7:50, dan hoor je de Daily Drop. Maar voordat het zover is, heb ik hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Want jij bepaalt namelijk wat de crème de la crème is van The Strokes. De essentiële platen. Aan het eind van de week hebben jij en de medekinkers een ultieme playlist samengesteld waarvan je makkelijk kan zeggen, oh ja, nee, dit is inderdaad de essentie van deze te gekke band. Over een aantal weken staan ze in de Ziggo Dome, dus leek mij een goed moment om dat op een rijtje te zetten. Ik help je daar wel een handje bij. Want ja, je kan flutraak wat tracks in de Kink app opnoemen, dat kan. Maar het is natuurlijk wel goed als er een klein beetje sturing bij is. Dus elke avond krijg je van mij een categorie. Er zijn er al 2 geweest overigens. En een goede keuze, hoor. Ook wel een beetje verrassend, want de beste meezinger, dat is bijvoorbeeld Hardin & Cage geworden. En het meest ondergewaardeerde nummer. Reptilia. Oké, Reptilia hebben we dus al en Hardin & Cage. Vanavond een andere categorie. Vanavond, dan ben ik op zoek met jou naar het nummer van The Strokes met de beste, dan wel de mooiste teksten. Ja, wat is een regel die je bijblijft?

laatste tekst. Stuur het door via de Kink app. Hoor je het zometeen? Op de zender waar we hard gaan, op de Fast Lane. Urban Dance Cut hoor je zometeen. Naar de Cooks. Dit is Mr. Meka.

green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.

De nieuwe single van Neve Ella heet Romance is a Desert. Je zou dan misschien denken dat het gaat om droogstaan. Maar nee, het is juist een beetje tegenovergesteld. Het gaat juist om dat zij in dit geval dan helemaal verliefd is. Dat ze verdwaald is, zoals in een woestijn. Kink Icon Essentials. Deze week de zoektocht naar de crème de la crème van The Strokes in de Kink Icon Essentials. De tracks waarvan je makkelijk kan zeggen, ja, nee, maar als je het dan over de Strokes hebt, dan moet je dit op zijn minst 20, 30, 40, 50 keer gehoord hebben. Jij en de medekinkers bepalen welke tracks dat zijn. Ik help je wel een klein handje door jou elke avond een categorie te geven. Maandag begon de zoektocht naar het beste van het beste van de Strokes. Toen met de beste meezinger, dat werd Hard in a Cage. Gisteren ging het om het meest ondergewaardeerde nummer, dat werd Reptilia. En vanavond gaat het om The Oasis, of The Oasis. Zie je waar mijn kop mee vol zit? Nee, de Strokes track met de beste teksten. The Strokes, even voor duidelijkheid. Marijke, Daisy en Eddie die kozen voor onder andere Last Night. Vind ik inderdaad een hele goeie. Klaas, Esther en Arno die gingen onder andere voor Someday. Bedankt voor het appen trouwens. Maar er is één track die ze net bovenuit gestegen. Birgit, Yvonne, Patrick en Rob, jullie kozen

0: Beste nummer met, of het nummer met de beste teksten, moet ik het wel goed zeggen. Van de Strokes volgens jou en de medekinkers. Kink, Icon Essential, The Adults Are Talking, hoorde je zojuist. Hier in de avondshow. Morgen de laatste categorie voor de Strokes. Dan gaat het dus wel om de beste track ooit gemaakt. Zometeen hier, op jouw Alternative Rock Radio, in de avondshow. Een van de meest aanstekelijke singles van het afgelopen jaar. Het is een nummer waar ik persoonlijk geen genoeg van kan krijgen. En het is gemaakt door editors.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
1: Kink.
18: Dit is het station van Cranberries.

Deze track is al een paar maanden oud, maar ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Editors en The Rush komt op het nieuwe album te staan. Surface Echo and Sound, eind oktober dan verschijnt hij. Gisteren is er ook alweer een nieuwe track van uitgekomen. Ja, te gek, te gek, te gek, te gek. Overigens, ook te gek, dat is dus de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Gisteren was dat dus de nieuwe Editors. Vandaag is het de nieuwe single van deze band.

helemaal te gek dit, joh. Placebo, althans niet de band Placebo. De track heet Placebo. De band in dit geval is Villanelle. Een band met als frontman Gene Gallagher. Inderdaad, de zoon van, in dit geval, Liam. En ja, ik vind het een beetje Soundgarden met ook moderne grunge-elementen. Soms een beetje snufje Oasis. Alhoewel ik wel kan verklappen dat voor de nieuwe single het Oasis-gehalte echt alleen maar uit het stemgeluid van Gene Gallagher komt. Want voor de rest is het echt gewoon grunge in 2026. Althans, dat vind ik ervan. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar jouw feedback. Zometeen, over een minuut of drie, dan hoor je de nieuwe single van Villanelle als de Daily Drop van vandaag. Nou, Volbeat, dit is Heaven or Hell.

0: Sopkink. Heaven nor hell op jouw Alternative Rock Radio.
1: Daily Drop.
0: Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest in de avond, dan kan ik je in ieder geval garanderen dat je sowieso wat nieuws ontdekt. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. Vanavond is dat de nieuwe single van Villanelle. Een band uit Groot-Brittannië. Met als frontman Gene Gallagher, de zoon of een van de zoons van Liam. Ze hebben eerder dit jaar een eerste EP uitgebracht. Daar staat het geweldige Placebo op. Dat bedoel ik dus uiteraard de track Placebo. Ik vind het echt een waanzinnige track. Maar ook andere platen die erop staan. Opportunity Arising vind ik ook een te gek nummer. Nu is er dus weer een nieuwe track. En het is een track die gaat weer helemaal... Ja, het is gewoon een moderne grunge. Anders dan dat kan ik het bijna niet omschrijven. Het is een track die gaat over wanneer iemand waar je heel erg van houdt... eigenlijk iets heel erg doms doet. Dat je denkt, ja maar... wat voor een idioot ben je dan soms ook? En dat kan je heel serieus nemen. Kan natuurlijk ook gewoon in hele geinige situaties kan dat voorkomen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe single. Dus laat je feedback achter in de Kink-app. Dit is de nieuwe van Villanelle.

De nieuwe single van Villanelle hoorde je zojuist als de Daily Drop van vandaag hier op Kink. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, nou, applaus dat sowieso. Maar wat vind je ervan? Wat vind jij van Sam Tulip? Wat vind jij van de nieuwe single van Villanelle? Vaker draaien of bijt jij liever op je top? Laat het maar weten via de Kink-app. Hier is Nirvana. Come on.

Come As You Are van het legendarische MTV Unplugged in New York. Je hoorde Nirvana hier op Kink. En daarvoor ook nog de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is vandaag van Villanelle, de nieuwe single.

0: Daily Drop. Daily Drop Feedback.
1: Sam Tulip, zo heet het nieuwe werk van Villa Nel. Een band die al vaker op Kink heb gehoord met het nummer Placebo. Ja, ik vind het echt te gek. Ja, dit is een van die bands waarvan ik denk, die gitaarmuziek heeft zeker wel toekomst. Ook met de nieuwe generatie. Nou, in dit geval dan de nieuwe generatie Gallagher. Gene Gallagher is namelijk de frontman. En ik merk dat er positief op gereageerd wordt door de medekinker via de Kink-app. Dankjewel voor de feedback die daarop is binnengekomen. Want ik vind het te gek, maar jij moet het ook leuk vinden. Anders heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Martin die zegt, het heeft wel iets weg van het vroegere Arctic Monkeys. Wel lekker. Nou ja, dat zie ik als een heel groot compliment. Raymond die deelt ze ook uit, die complimenten. Die zegt de nieuwe Kink XL voor Villanelle wat mij betreft. Barry die zegt ook via de Kink-app, nieuwe Villanelle vaker draaien. Lekker vuig of lekker ruig, dat zegt Erwin via de Kink-app. Mooi nummer, zegt hij. Dat zegt Ivo via de Kink-app. Ilona die zegt, kijk, ik zet de radio aan en gelijk vol gas met die nieuwe track. Nieuwe track van Villanelle inderdaad. Ik zeg vaker, heerlijk, goede binnenkomer. Nou, welkom Ilona, welkom bij de avondshow. Daar waar je inderdaad veel nieuwe muziek ontdekt, waaronder dus die nieuwe Villanelle. En deze is ook te gek. Dit is Personal Trainer.

Ik blijf het dus een heel grappig idee vinden dat Willem Smit, de frontman van Personal Trainer, dus naar The Batman aan het kijken was. Het is een fantastische film trouwens. Ik hou sowieso van superheldenfilms, maar dat doet er even niet toe. Maar dat hij dus de ondertiteling aan had staan, de Engelse ondertiteling, waarbij dan ook bepaalde dingen omschreven worden voor doven, dan wel slechthorenden. En dat hij dan toen de Batmobile keihard wegreed, dan Tires Skid. En dan dacht hij, oh, dat is tof. Ja, nee, dat wordt de titel van een liedje. En die ga ik dan nu schrijven. Dat vind ik leuk. Goed, Personal Trainer dus hier in de avondshow van Kink. Met zometeen, in ieder geval, één track van Oasis. Een track waarbij Liam Gallagher vorig jaar, althans tijdens de reunietour, bij elk concert zei, jongens, draai je om. Sla je armen om de schouders van de persoon naast je. En laten we met z'n allen keihard losgaan. Gaat dat volgend jaar ook gebeuren? Ongetwijfeld.

0: iPhone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max al op 1. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden.
16: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

ik snap je heel goed, Hiddo. Ik snap je heel erg goed. Honey, I'm Home hoorde je. Hyperspace Mountain. Hier bij de avondshow van Kink, jouw alternative rock radio. Hiddo die zegt namelijk via de Kink heb, die andere muziek is ook niet verkeerd. Maar toch net iets minder als je wacht op twee keer Oasis. Dat snap ik. Maar goed, hè, weet je, het is pas woensdag. Deze week maak je kans op tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Elk uur, dan hoor je sowieso aan het begin van elk uur, dus na het ANP-nieuws, hoor je Oasis, dat sowieso. Dat is al leuk. Maar hoor je het twee keer achter elkaar, dan moet je als de wiedeweer gaan appen. Want dan maak je dus kans op twee tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Ik weet het, het is al een paar dagen gaande, deze rollercoaster. Maar ik moet zeggen dat ik het nog steeds onwettig vind om te zeggen Oasis naar Nederland. Maar goed, ik ben dan ook echt fan, hè? Dus dan heb je dat soort dingen. Goed, wel heel veel fijne alternative rock naast alleen maar Oasis ook op King te horen. Heb je bijvoorbeeld de nieuwe single van Phoebe Bridgers al gehoord? Het is eigenlijk een heel ouderwets liefdesliedje. Gewoon een ode aan haar partner die ze gewoon ontzettend erg waardeert. En alle manieren hoe ze hem helemaal leuk vindt. Nou, wie wil dat nou niet? Laat ik het zo zeggen, Bobby is dan het tegenovergestelde van Kryptonite voor Phoebe Bridgers. Want Kryptonite hoor je nu. Dit is Three Doors Down op Kink.

John Lennon, Instant Karma hier in de avondshow van Kink. Zeg, het is alweer een tijd geleden sinds dat we iets van Rammstein hebben gehoord. Misschien ook wel logisch, want er is natuurlijk wel het een en ander te doen geweest om een van de leden van Rammstein. Maar als je fan bent, in november gaat er wel wat tofs gebeuren. Dan komt er namelijk een live album uit en wordt er een registratie van concerten die ze hebben gegeven in Mexico City. Die komen dan in de bioscoop. Nou, dat is ook wel een beleving, hoor. Rammstein in das Kino, ja. Goed, dat duurt dus nog wel even een tijdje, dus het is nog geen tijd voor Rammstein. Nu wel op de radio. Rammstein dus, dit is Zeit.

0: De nieuwe single van Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Nou, insignificant, dat is deze plaat niet hoor, wat mij betreft. Het nieuwe geluid van Queens of the Stone Age vind ik erg interessant. En met interessant bedoel ik ook oprecht dat ik het... Ja, het is weer wat anders. Sowieso heeft Queens of the Stone Age niet altijd hetzelfde geluid gehad, maar alsnog. Ik vind het tof. Dit is de avondshow van Kink met zometeen... Een highlight van de Kink Live Bunker. Ja, als je van de Kink Studio nog een verdiepingje naar beneden gaat... dan kom je in de Kink Live Bunker terecht. En daar hebben we toch al een aantal te gekke optredens plaatsgevonden dit jaar. Zometeen dus, een hoogtepunt daarvan. Maar ook Tudor Cinema Club en die afspring hoor je zo. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel... voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans.

0: Kink. Eerder in de Kink Live Bunker.
1: Als je van de Kink Studio nog een trap naar beneden gaat, en de Kink Studio zit al in een kelder in Hilversum, maar nog een verdieping lager, daar zit dus de Kink Live Bunker. Daar waar regelmatig bands, dan wel artiesten langskomen om hun muziek te laten horen. Nu te vinden op kink.nl/livebunker of de Kink App. De sessie met Bleach 93 van eergisteren. Echt, echt te gek was dat. Ga ik zeker ook nog wel vaker iets van laten horen. Maar eigenlijk wil ik deze avond even de gelegenheid pakken om een ode aan iemand te geven. Namelijk een ode aan een van de Wodan Boys. Wodan Boys band uit Den Haag. Eigenlijk gewoon grote vrienden van Kink. Grote vrienden van dit programma ook. Geweldige muzikanten gaan dit najaar nog een aantal keer optreden. Maar het slechte nieuws is dat het de laatste keer wordt voor bassist Timo dat hij bij de Wodan Boys zit. Hij heeft besloten om te stoppen met de Wodan Boys. Dat hij zich meer wil richten op het zijn van een vader, het zijn van een partner. Naast dat Timo bassist is bij de Wodan Boys, is hij dat ook bij Sonmieu. Dus je kan je wel voorstellen dat als je al die projecten bij elkaar pakt, dat is een heel erg druk schema. Dus daarom heeft hij besloten om dan geen Wodan Boys meer te doen. Dat vind ik ontzettend jammer, want goed, een van de redenen waarom Wodan Boys zo tof is, is elk bandlid überhaupt. Hun persoonlijkheid, hun uitstraling, natuurlijk ook de manier hoe ze spelen. Op het podium komt dat echt allemaal bij elkaar. Op de plaat ook trouwens. Dus Timo zal gemist worden, maar is eind dit jaar dus nog wel te zien. In oktober dan gaan de Wodan Boys weer door het hele land heen. Dan kan je hem nog aanschouwen. Dus ik zou ook vooral zeggen, pak die kans. Het is dan waarschijnlijk ook de laatste keer dat Timo een paar maanden terug als een Wodan Boy in de Kink Live Bunker stond. Samen met zijn maten was hij nog maar net bijgekomen van Pinkpop. Of eigenlijk nog niet. En ze hebben een te gekke set gespeeld. Met onder andere Blindsided, Don't Be Silly ook. Maar dit vind ik ook wel echt te gek, hoor. Vanaf de Kink Live Bunker een aantal maanden geleden. Wodan Boys, dit is My Oh My.

Moses and the Firstborn. En Sad Supermarket Song hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. En elke week dan wordt er een Kink XL gekozen. Een track die je extra vaak hoort, omdat we die te gek vinden. Je zou denken dat dat soort tracks alleen maar geschikt zijn voor platen waar lang over is nagedacht, flink over gepeinsd is en die gemaakt worden door perfectionisten. Nou, in dit geval is het inderdaad gemaakt door een perfectionist. Alleen was deze perfectionist toevallig binnen 10 minuten klaar met het schrijven van de nieuwe single van The War on Drugs. Het is een nummer dat gaat over je ideale zelf vinden en vooral een beetje reflecteren op hetgeen wat in de weg staat dat jij je ideale zelf bent. Ik vind het een prachtige plaat. De nieuwe van The War on Drugs heet Who's That?

Ja, lekker hoor. Zo stond ik er ook een beetje bij toen ik The War on Drugs zag tijdens Rock Werchter. Wat was dat? Nou, maar echt prachtig. Het was echt gewoon op dat veld stond dan The War on Drugs op het podium. En de zon die ging langzaam maar zeker onder achter het podium waar The War on Drugs op dat moment stond. En die set die begon met de Kinky.

0: achter elkaar, hè? Dan moet je als de wiedeweer gaan berichten sturen met de King Cap. En dan maak je dus kans op 2 tickets voor dat nu al legendarische concert. Namelijk de terugkeer van Oasis in Nederland in de Johan Cruijff Arena. Morgen ben ik er ook weer. Benieuwd of ik dan ook weer de Oasis tickets mag weggeven. Wat ik je sowieso wel kan garanderen, dat is de daily drop van vandaag. Of van morgen dan. Dan is er ook weer een daily drop. Dan een primeur ook, de nieuwe single van Magazines. Hoor je dan. Ook de laatste categorie in de Kink Icon, The Essentials for the Strokes. En natuurlijk hoor je hier 24 uur per dag, 7 dagen per week, de allerfijnste alternative rock. Dus zometeen na het aanpinnen van 9 uur nogmaals geen Oasis. Wel Ash, de nieuwe van Bleach Line 3 en ook Kate Bush. Ik wens jou een hele mooie avond. Doedeloe.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten en er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja, 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op onlinebank Revolut te zitten eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5

0: 5 miljard. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Zandvoort 24. Download de app en start met vinden.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Sportlife. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70%.

0: spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon, was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland. Dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap.

0: WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Kink. Kink. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: Kink.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Twee uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden.